0: Dan beneden je nooit aanvaard.
1: Maar de auto met explosieven was nog lang niet vol genoeg.
2: U werkt me holen.
1: Vooral mooi en zwaar vuurwerk is een trek.